Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Riggedy diggedy jiggedy jiggedy do.
1: Vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.

0: songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedding from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl. It's strange to hear.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Thank you.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: This is Buck T. Edwards. You are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Heineken.
1: Hier John Schetter.
0: Groetjes van Sander en Mooi.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Amber Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

plassen rond. Zo kochten ze bij Crispien een prins Bernhard en had Dirk Paul een echte lassiehond. Bij die van ons kwam er altijd eentje buurten, zo'n reupert niet gehinderd door fatsoen. En stof wat naar buiten midden in mijn woorden, riep ik vuur, dan moeten ze bij jou eens doen.

uurtje reed. In het begin leek het altijd mee te vallen. Wak was voorbij en toch zit erop. Wanneer er kwam iets pad uitzetten, schuim op de bek en ogen puilend uit de kop.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Well, I got great big blisters on my bloodshot eyes from looking at that long-legged woman up ahead. Oh, what she does simply walking down the sidewalk of the city makes me think about some straight cat getting fed.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
1: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
2: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Tonight I Broke the Bottle. Het is een liedje van nieuwkomer Ricky Gunn, die recent verscheen met zijn debuutalbum Living Like Me, uitgebracht op New Canvas. En vervolgens hebben we een dijk van een zangeres. Hier is Melba Montgomery met Fooling Around, wat ze in 1969 heeft opgenomen voor Capitol en wat we allemaal nog kennen van Buck Owens, die met dit liedje in 1961 8 weken de tweede plaats bezette in Billboard's Country Charts. Een liedje trouwens wat hij zelf heeft geschreven samen met Harlan Howard. Maar voor nu dus Melba Montgomery.

We hebben vandaag weer eens een dijk van een cd-tip en ditmaal is het er eentje van Richard Lynch uit Ohio, die op 30 mei uitkwam met A Better Place, een album wat vol staat met traditionele countrymuziek. Het album is uitgebracht op MOD Records, het label van Billy Yates, die trouwens het album ook heeft geproduceerd. En er staan wat gastoptredens op, bijvoorbeeld van David Frizzell, Billy Yates en Stacey Houston. Laten we maar eens beginnen met New Beginning and Old Honky Tonks.

Ja, natuurlijk krijgt u tijdens dit programma nog veel meer moois te horen van dit nieuwe album. Maar nu eerst Grand Old Ditch. En dat is een bluegrass band uit het kleine bergstadje Cumberland. En bestaat uit mannen die met veel plezier het oude Appalachian geluid brengen. In de herfst van 2012 zijn ze gestart en sindsdien weten ze van geen ophouden. In september van 2014 was de release van hun tweede album, The Big Red Ball, wat ze in eigen beheer hebben uitgebracht. En van dit album hebben we gekozen voor Cabins in de Laurel.

Ja, en dan A Big Tweet. En dat zijn Christian Gallo, lead gitaar. Mike Askew, vocals en gitaar. Brian Hubert, de bass. Tom Mobley, de drums. Charlie Peterson, pedal steel gitaar. Lap steel en vocals. En Dave Tron, fiddle en accordeon. En deze zeskoppige band voelt zich overal thuis. Of ze nu spelen in een overvolle dim verlichte bar, een schuur of op de kermis, het maakt ze niet uit. Ze zijn uitgegroeid tot een van de grote favorieten bij de fans van de Rocky Mountains in hun woonplaats Ventura. En van hun album Introducing uit 2009 komt Colleen.

Ja, en als je geboren wordt als zoon van twee muzieklegendes, liggen de verwachtingen uitermate hoog als je het zelf wil gaan proberen in de muziekwereld. En dat was het lot van de Amerikaanse Waylon Albridge Jennings, die in mei 1979 als enig kind werd geboren uit de liefde tussen singer-songwriter en country vedette Waylon Jennings en countryzangeres Jessie Calder. Shooter Jennings, zoals we hem kennen, besloot om het er toch op te wagen. In 2005 debuteerde hij met de cd Put the Old Back in Country en met de cd The Other Life verschijnt in 2013 het zesde studioalbum van Shooter Jennings op de markt en een van de liedjes op deze plaat is onder andere The Rider.

Van de drie voormalige Pistol Annies heeft Miranda Lambert de meeste staarkwaliteit. Angelina Presley was de rocker van de band, maar Ashley Monroe, die altijd een beetje op de achtergrond stond, had de beste stem van de groep en dat bewijst ze weer overtuigend met haar nieuwe soloalbum The Blade. Ook nu weer opgenomen met hetzelfde team onder leiding van Vince Gill, waarmee ook de voorganger Like a Rose tot stand kwam. En Monroe is op haar best als ze ballads zingt. En die zijn er op de Blade ruim in de meerderheid. Een van die ballads, die net even meer indruk maakt dan de rest, is If the Devil Don't Want Me. En in dit nummer, over in een lager wal geraakte vrouw, worden zoveel smartlapclichés op een hoop geveegd dat het bijna een parodie lijkt. Bijna. Want het wordt met zoveel overtuigingskracht gezongen dat het compleet geloofwaardig is.

Ja, en in mei van dit jaar kregen we dus te maken met Richard Lynch uit Ohio en zijn meer dan schitterende album A Better Place getiteld. Het is alweer zijn derde album na zijn debuut Love Tattoo en The Last of Dying Breed. En bij beluisteren van Daddy's Radio wordt gelijk duidelijk welke richting hij uitgaat. Dit is een super representatieve van goede, moderne countrymuziek met uiteraard veel steelgitaar.

Ja, voor onze drie-like zijn we ditmaal teruggegaan naar de diepe, donkere kelders van de countrymuziek van Kitty Wells. Helaas, haar tijd is voorbij en vrijwel niemand die nog zingt over de duistere honky-tonk-straatjes of de ellende in een of andere achterbuurt. Haar plaats werd ingenomen door jongere, frisse talenten. Maar voor de echte countrymuziekliefhebber bestaat er geen twijfel. Kitty Wells is en blijft voor altijd de Queen of Country Music. En deze titel werd de wereld ingezonden door wijle Paul Cohen, maar was onomstotelijk de mening van miljoenen fans. De drie liedjes die we hebben uitgekozen komen van haar album After Dark uit 1959. En zo begonnen we met de gelijknamige titelsong en vervolgen met de Honky Tonk Waltz.

het is lang geleden dat we Dave Dudley voor het laatst hebben zien optreden. Hij werd de countryzanger voor de truckers. Hij verkreeg bijnamen. Hij werd de vader of truck driving songs genoemd en verkreeg de eretitel Hoge Priester van de Diesel Country. Ja, en eigenlijk zou Mr. Six Days on the Road daarbij niet eens meer staan. Net voor het einde van 2013 is hij overleden op 22 december 2003 werden hem de gevolgen van een hersenbloeding noodlottig en daarmee kwam een eind aan een tijdperk van een der grote vertolkers van de trucksongs. Maar kent u ook de Dave Dudley die gewoon lekkere countryliedjes zingt? We hebben er een voor u klaarstaan. Het nummer bijvoorbeeld, Long Time Gone. Het is een liedje uit 1966, wat komt van zijn Mercury-album Free and Easy. En met dit zelfgeschreven liedje, met hulp trouwens van Dick Merrison, stond hij in de country billboard chart van 1966 op plaats 15.

En Gypsy Road is het vijfde studioalbum van de Canadese country music artist Dean Brody. De releasedatum was 21 april 2015 voor Open Road Records. En de meeste songs op dit album zijn geschreven door Brody zelf. Zo ook Old Friend.

And a Better Place is de perfecte titel van het nieuwe album van Richard Lynch. Een aanrader voor zowel de traditionele country-liefhebber als ook de liefhebber van de goede, moderne country-muziek, waarin steelgitaar zonder meer de hoofdrol vervult.

En met de Real Cowboy van Bob Marshall, wat komt van zijn album Horses That Run Far Away, gaan we er heel even uit. Graag, tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug met nieuwkomer Wesley Spengler en One Horse Town. Het is een van de songs die staan op zijn album met als titel gewoon zijn naam, wat op 4 juni is uitgebracht op Brain Man Records. Ja, en dan onze volgende gast, die luistert naar de naam Gordon Terry. Het is een van de meest getalenteerde en veelzijdige muzikanten uit de jaren 50 en 60. Hij werd bekend als fiddler en zanger en was een actieve sessiemuzikant in Nashville in die periode. En zijn opnamen die gingen van bluegrass en traditionele fiddle tunes via klassieke honky tonk songs tot rockabilly. Hij speelde onder meer met Bill Monroe, Merle Travis en Farron Young. En we hebben gekozen voor een pure country song. Hier is I Had to Talk With Me.

Ja, en dan Richard Lins, hè. Hij is gewoon country. En zoveel meer dan de Keith Urbans en anderen die beweren dat rock'n'roll het overheersende geluid moet zijn van moderne country. Richard Lins is in staat om zijn muziek in de stijl van de hedendaagse countrymuziek te houden, maar houdt daarbij wel puur country. Hij is gewoon briljant. En in All By My Lonesome brengt hij de eeuwige fiddle terug naar zijn muziek.

En Tom en Tara Dumphy delen een relatie gebaseerd op liefde voor elkaar en voor muziek. Samen met nog een drietal heren vormen ze de rest deels een heerlijke band die in 2010 op de markt kwamen met het album How the Marriage Ended. Luister en geniet van It's Not the Baby, Baby.

En midden jaren 90 stak een nieuwe formatie de kop op. De BR5 49. Het was niet alleen het telefoonnummer van de legendarische Amerikaanse country en western show Hee-Haw in de jaren 40 en 50, maar ook dus de naam van een band die stond voor onvervalste hillbilly country met rockabilly, rock'n'roll en een boogie-woogie accenten. In 2005 zette de band met frontman Chuck Mead hun handtekening onder een contract met Dual Tone Records en bij

En in de 70er jaren ging het Bobby Bear aardig voor de wind. In 1973 verscheen hij bijvoorbeeld met Memphis, Tennessee. En dat is een album wat vol staat met songs waarin zijn talent goed tot uiting komt. En weet hij perfect levensechte beelden op te roepen met zijn songs. Ja, alsof hij ons een spiegel voorhoudt en ons de dingen in hun ware perspectief laat zien. Hier is The Cold en Lonely City.

En hier zijn de Black Mascara Tears van Tori Hathaway. En die komen van haar album Dear Diary, wat in juli van dit jaar is uitgekomen en wat ze in eigen beheer heeft uitgebracht.

Ja, en Richard Lynch die heeft in zijn korte carrière al een aantal nominaties en een award mogen ontvangen. Zo werd hij in 2014 genomineerd als Male Artist of the Year bij de Independent Country Music Association. En kreeg hij een award voor Male Country Vocalist of the Year bij de CMG Global Radio Network. En dit jaar, 2015 dus, is hij genomineerd als Male Vocalist of the Year en als entertainer bij de Nashville Universe. En natuurlijk kunt u ook nu weer gaan genieten van een mooie song van Richard Lynch. Wat komt natuurlijk van dat nieuwe album A Better Place. It's All in My Head.

En voor onze volgende gast, Jim Silver, gaan we terug naar de 70er jaren. Het is een zanger die de heldere, ware stem van een cowboy combineert met de slimme, macho-uitstraling van een Chicago gangster. En zo vonden we op zijn album uit 1978, Music Making Mama from Memphis, het nummer You Gotta Let All the Girls Know You Are a Cowboy.

Ja, en dan hebben we ook nog Shotgun Holler. En dat zijn Sean Brock, mandolin harmony vocals. Matt Jones, gitaar en lead vocals. Rod Langer, de bass en harmony vocals. Nathan Treadway, de banjo. En Alex Benfield, de fiddle en harmony vocals. En deze mannen, die komen uit Indiana, Kentucky en Ohio. En Shotgun Holler's debuutalbum Loaded is een mix van traditionele bluegrass met een modern alternatief randje en is recent uitgebracht bij Lonesome Day Records. Hier is This Side of the Grace.

En Shannon en Heather Slaughter zijn grote fans van de traditionele countrymuziek. En dat is duidelijk te horen op hun album Never Just a Song, wat in februari van dit jaar is uitgekomen. En met de leadvolken van Heather, Doc Jernigan op steel, Tim Kreutz op fiddle, Tracy Burgum op de bass en Melanie Cannon en Shannon in samenzang, is het nummer Whiskey Colored Dreams een van onze favorieten op deze plaat.

Enchained Coming On is de titel van een album van Scott Whitaker uit 1999. En vandaag is hij hier met My Favorite Songs.

En je kunt geen countrymuziek definiëren met woorden. Het is een gevoel, aldus Richard Lynch, die recent uitkwam met dat heerlijke album A Better Place, wat we gaan afsluiten met Look Out Below.

Ja, en er zijn vandaag weer heel wat nieuwe namen voorbij gekomen. Hier is er nog één. Zijn naam is Simon Balky en hij is hier met I'm That Fool.

En met een eentje is beter dan een maal, een liedje van de Big Bull Band, gaan we afsluiten. Dag en tot volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen. Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, Songs met the Moon als trefwoord. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen. Elke keer dienen zich weer nieuwe titels aan tijdens ons muzikale nachtleven. Dit is Moon in Songs deel 4. Crystal Moon, passend bij de kristallen stem van Crystal Gayle. Straks Gene Autry, Roll Along Kentucky Moon. Hoogbejaard uit 1933. Hunter Moon, de volle maan in oktober. Ik kan niet wachten. Onze eigen lessies.

Running with the moon, breaking grass. Moonlight and skies, dat komt uit de oude doos van Jimmy Rogers. Katie Mattea, haar verhaal bij Quarter Moon.

Dance in the Moonlight, dat deden we met de Mavericks. Missouri Moon. Het verhaal erachter is van Ron Vincent. Er gebeurt altijd wel iets bij Maarlicht. Two ships that passed in the moonlight. En dat is van Michael Johnson.

Moonlight Down in the Lover's Lane, Gene Autry, romantiek van ver voor mijn tijd. French Quarter Moon, hier is Joel Saunier.

Dark Moon, bekend in vele versies. Deze van de Katie Kellick Band vond ik tijdens mijn maanreis. What Are We Gonna Do About the Moonlight? Een dansje met legend Hank Thompson. Team for the Moon Children, Duane Eddy, zolang het tijd voor is. Straks meer songs bij maanlicht.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: De prairie moon scheen boven Tishinogosa. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. We doorlopen onze maancyclus met Dolly Parton, Slow Dancing with the Moon en Riders in the Sky, Shimmering Moon.
1: Hallo.

In the Valley of the Moon, een van de oudste versies uit 1933 van Gene Autry. Met Pat Kearns zijn we terug in deze eeuw, 2019. We noemen bij uitzondering jaartallen. Mojave Moonlight, Talking to the Moon, de maan als stille getuige die geheimen bewaart. Darren Nicholson.

The blue moon is still shining en dat doet hij niet enkel in Kentucky. Dit was Bill Monroe. Sail Long Silvery Moon, Slim Whitman. Maar eerst Roy Rogers, de filmcowboy uit Texas. Roll on Texas Moon.

It's only a paper moon. Dit was Henk Thompson. Tot slot van Moon Songs deel 4. Gary Veelkaart, Mexican Moon. Mac Wiseman, When the Bloom, When the Moon Comes Over the Mountain. En een instrumentaal slot, Moonlight Bay. Met de virtuozen Aldridge, Brosman en Grisman. Zijn er ook in ons eigen land liedjes gemaakt met maan in de titel? Help ons op weg. Als er genoeg zijn, dan is dat een mooi thema voor een aflevering van NL Country. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week, we zien wel.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.
0: Op

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. En dat allemaal afkomstig uit Nederland en België. En we openen in België dit keer met Susie Gubbelmans en sinds die dag. Veel nieuwe muziek en wat oudjes. Dit is nieuw Kirsten Alting en What God Is Doing.

was het teken van afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, reken af

ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer.

Echoes of Paradise van Elizabeth Grey. Voor Nelis en geen tijd meer. En droevig is deze wereld in de nieuwe versie van Guido Belcanto. Gaan we naar Ines Honker en ik dans voor jou.

Cecile Gardens en Cowboy and Cowgirls, Ride Away. Daarvoor Sasha, Lindsay en Lisa Delbo met Dat is Liefde. En Guy Taylor met Home. Bent ons naar Tamara en Tom en Dorst.

Duel en Bang in het Donker voor Elizabeth Hope en Ride the Miles en René Hagen met Simple Man. Snel door met Hans van der Velde, Here at the Bar.

Johan Faber en Silverado zijn we bijna gekomen aan het einde van het eerste uur Country Kicking. Maar jullie weten het, er is nog een hele uur te gaan. We gaan eruit dit uur met Walter Baron en de Turbo Zingt. En blijf dus lekker luisteren, want daar zijn we weer terug.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen het tweede uur met Betsy Sarkema en These Are The Days. Het tweede uur natuurlijk ook heel veel muziek. Zoals deze, Laura Kids en Tiny Garden. Ja.

0: Vorige week werd bekend dat hij ook deelneemt aan de organisatie van Country at the Woods. En dat is dan op 8 mei 2027. Ik heb het over Robert Weston en Life's a Beach. Daarvoor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. En Nail in the Coffin met Hurricane. Gaan we naar Sergio. Alleen bij jou.
1: Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend.

0: dag.
1: Dag.
2: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Country Kickin' met Kik van de Voren.

van Rien van Bogen. Daarvoor Ine Wagenvoort en Keep Your Head High. En De Marshall met What Makes the World Go Round. Snel door met The Pen of Tomorrow. Hier is Vriend.

You Should Know van Julie Lee, naar de voor Erik van Kruiselbergen. En vandaag is van ons en Sandra van Rijs met Peace Inside zijn we alweer toegekomen. Ja, niet huilen aan het einde van deze uitzending. Ik ga er dadelijk uit met Han van Eyck en In the Pouring Rain. En eerst nog Hilde Vos en I Never Cried. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week. En wil je meer weten, ga dan naar de website k-rp.nl. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Dag allemaal.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.

0: ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

verwachting. Met een skying als een liniool in het hoor. En ach, gij leven niet vlug. Wil soms nog de schoolbank terug.